Daouad Ovro, edo Gaveton Ovro, Chutunezen, Andawat, Maget, Urvoi, edo Gaveton Ovro pour la Justoa.